0: Haver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 17. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 18 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Ik ben Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
8: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
7: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
9: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
7: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam over. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 13:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. En vandaag komt premier Jette aan het woord. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. President Trump die moet wel nog zijn handtekening eronder zetten. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Kelvin, en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA, als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat op dit moment alleen file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kleine 10 minuten. En tot zover de A.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenwagonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
4: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
3: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
5: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
3: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land veroorzaken de meeste files maximaal 5 minuten vertraging. Een uitzondering is de N332 van Lochem naar Raalte. Bij de aansluiting met de A1 is het oponthoud een kwartier. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Voorst 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft gedreigd de handel met de EU stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid is Nederland opnieuw gedaald. Ons land ging van plek 43 naar plek 46. De nieuwe daling komt vooral doordat andere landen meer doen. En ook de politiek hier blijft achter, zo hebben we nog altijd geen vrouwelijke premier. En oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van een meerderheid te voorzien. Vandaag komt premier Jette aan het woord tijdens dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Het weer droog, maar later vanuit het westen regen. Het waait stevig bij een graad of 18.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Kelvin, en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de N332 van Raalte naar Lochem. Daar is de vertraging bij Laren in beide richtingen ongeveer een kwartier. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Beek en Duiven. Hier is de vertraging 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat het vast bij Voorst. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de AN.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het op de meeste wegen goed door. Een paar files springen eruit, zoals de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd bij Twello. De linkerrijstrook is dicht en dit veroorzaakt 10 minuten extra reistijd. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, 10 minuten oponthoud bij Duiven. En ook rijdt het langzaam op de N332 van Raalte naar Lochem. Bij Laren is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, de koffie die staat hier voor me. Met een klein scheutje melk daarin. En een tweetal zoetjes. Ik heb hier helemaal de spirit voor de komende 2 uur.

Veel al hits van jaren geleden. Je luistert naar RTV 4. Met veel plezier, hoop ik. Ik zal mijn bijdrage doen om daarvoor te zorgen. Brinkies Kickstarts, iedere dinsdag en donderdag morgen tussen 10 en 12 uur. We zijn dus hartstikke live. Het is ook leuk voor de mensen om even te weten dat je dan ook rechtstreeks kan reageren. De lijnen staan inmiddels open. Goed, eerst gedraaide plaat was er een van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. De tweede grote hit in Nederland van deze heren. Na Shout, hè? Dat is ook een topper. Binnenkort wel eens een keer weer draaien. En zojuist een nieuwe kleinschijf van deze week. Een tip voor de top. Wie weet heeft dit baasje ooit zijn plaatsje in de top 40. Wilfred Gené heeft een nieuwe single. En die heet Een Korrel Zout. Goed, ik zou gewoon die radio wat harder zetten, dames en heren. Gewoon even een beetje gas geven, zeg maar. Die knop de rechterkant opdraaien. Laat de buurvrouw meegenieten. Want ook zij vindt dit absoluut gezellige muziek. Ik zou zeggen, geniet van je bakkie, geniet van de muziek. En natuurlijk een hele fijne ochtend toegewenst.

sowieso tijdloos, dames en heren. Kan nog jaren mee. Jaren 60 voor je gedraaid. Dat was volgens mij een van de eerste platen die uitkwamen van deze band. Met Peter Tetro onder andere in het vocale gedeelte. De T-shirt draaiden we. En My Bellamy. En ik had een lange uitvoering voor je. In het kader van Lekker Lang en Lang Lekker. Een oudje van Toto. Rosanna kwam aan je voorbij op deze donderdagmorgen. Het is tijd voor Nederlandstalig. Oh, mijn Henkie, hoe zal het met hem gaan?

Ja, dames en heren, het komend weekend ligt weer dichter bij ons dan het afgelopen weekend. De tijd gaat snel. En Henk die luistert mee in de buurt van Zwollywood. Henk Stoeten, dankjewel. En ook Jeffrey Hoekman heeft gereageerd. Er wordt meegeluisterd in Hardenberg. We draaien de hits van jaren geleden in de mix met Nederlandstalig. Zowel als oud als nieuw. De hits in de mix op dinsdag en donderdagmorgen. En ik heb het raam van de studio weer even wat opengezet. Want het is alweer aardig op temperatuur hier. Goed. Donderdag 17 september 2026. Rinkies Kickstars. RTV4 met live radio. En er komen aardig wat reacties binnen. Zometeen een lijstje met namen. En mocht dit allemaal een beetje in de smaak vallen, lieve luisteraars, gewoon doorvertellen. Vandaag nog, eventueel. Dat kan gelijk via een appie naar je vrienden, kennissen, buren, collega's, familie. Gewoon even een app sturen. Maar het zou ook best kunnen zijn dat jij dit gezellig vindt. Dus laat even voor je horen. We draaien de muziek van Earth and Fire. Journey. En de heren Chris en Gerard Koerts. En het was een vette hit ooit. Het heette Weekend. En ik had ome Henkie. Ik zei het al. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Ik heb de laatste dagen geen berichten meer gelezen. Maar het schijnt wel aardig te gaan. Het heeft herstel nodig. Een zware operatie. Hartoperatie. Open hartoperatie heet dat. Henk Wijngaard. Hey Susie, draaiden we. Ik heb andermaal een lange uitvoering. En die is gemaakt speciaal voor laie DJ's. Ja, die zijn er ook. Jaren geleden al 12 inch-uitvoeringen. De mannen kwamen met bakken met 12 inch singles de discotheek in. Om ze te draaien die avond. En wat meer tijd en aandacht te geven aan de vrouwen. Ja. Goed, muziek van Talk Talk draaien we. Hier is Such a Shame.

Dit is absoluut een van de mooiste Nederlandstalige, Duitsstalige platen, bedoel ik dus. Die ooit zijn uitgebracht. Een van de mooiste aller tijden. En had je van Christian Anders draaide we voor je. En die heette Gay Nicht Voorbij. Naast Doe van Peter Maffay. Veel gedraaid op de Nederlandse radio. Laatste jaren niet zoveel meer. Doe natuurlijk wel. Maar goed, deze wat minder. En ik had zojuist Talk Talk voor je. En nu allemaal Nederlandstalig. Connie van der Bosch.

Het is ongelooflijk oud. Plaatje gedraaid speciaal voor alle jarigen vandaag. Cliff Richard en Congratulations. En ik had zojuist een oudje van Connie van der Bos. 13 minuten voor de klok van 11 uur. Donderdagmorgen. Everybody Happy Radio met Amanda Lear.

Ja, dames en heren, het is uit het prille begin van dit Volendamse duo. We draaiden Nick en Simon, dacht van het eerste album wat ooit uitkwam. En dit heet Diamanten Ringen. En ik draaide zojuist Amanda Lear voor je met Follow Me, absoluut omgebouwd. We gaan richting het nieuws en de boodschappen van 11 uur. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van 11 voor de tweede uur van dit programma. Ik heb nog een tweetal plaatjes, denk ik. Onder andere deze. Son of My Father van Zachary Tip.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

En ik zeg nogmaals, één oprecht goedemorgen. Het is inmiddels bijna 12 minuten na de klok van 11 uur. Het tweede uur van dit radioprogramma, dames en heren. Het kan lekker opstarten, hè, zo op donderdagmorgen. Gezelligheidsradio, hits in de mix. Aanstaande zaterdag Music Memories voor meer gouden ouwe. En vanmiddag vanaf 2 uur, als ik het wel heb, Gert-Jan Hoekman. Draait ook veel muziek van toen. Goed, we draaien de muziek van Ria Valk, onder andere. Dat is lang geleden. Dat is trouwens een speciale geremasterde uitvoering uit 2024. Er zijn wat platen die geremasterd worden. En dat komt dan veelal de kwaliteit den goede. Althans, dat is de bedoeling. De liefde van de man gaat door de maag. Ik had zojuist Jacques Kloes. Baasje wat helaas al jaren niet meer onder ons is. De Dizzy Man's Band en die opera. Er zijn weer een aantal reacties binnengekomen. Riet Benjamins die luistert mee. We gaan nog wel wat van de kerst draaien. Ze is een van de grootste fans van het oostelijk halfrond, denk ik. Hans Polman is erbij. Sietse Naldo heeft gereageerd. Rita Velting luistert mee in Den Ham, dankjewel. Paul van der Werf. Fred Beuving heeft de radio aanstaan in Reeserveen. John Strona, bedankt voor je reactie. Dini Benjamins, ook bedankt. Joop van den Berg, Joke Slot. Kees Pronk, Martin uit Dedemstraat. Corina van der Leij uit Sittard. Elibet Maathuis, bedankt. Ronnie Vermegen is erbij vandaag. Marion, die luistert mee in Hengelo. Dini van Ruiven, ook bedankt. En Glastra, bedankt voor je reactie. En Bernhard, die heeft de radio aanstaan. Ik moet nog muziek inladen, dames en heren. Dat kan gelukkig snel tegenwoordig. Iedereen bedankt. Ook voor het delen van mijn berichtgeving. Delen bereikt velen. Special thanks. Hans Bouwens, George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Goedemorgen.

Het is een soort van ultieme party hit, dames en heren. Wordt veel gedraaid tijdens de feestjes in de landen. Als oma en opa onder andere 25 jaar getrouwd zijn. Ik heb hem zelf veel gedraaid door de jaren heen. Anita Meijer draaiden we. En Why Tell Me Why. En ik had zojuist de George Baker selection voor je. Hans Bouwens aan de zijne. Een van de meest grote hits. Una Paloma Blanca. En hier is Herman van Loenhout. Zijn artiestennaam is Armand.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Het is allemaal geripte muziek, dames en heren. En dat werd aangereikt door Paaldanser. Als updater van Spotnet in dit geval. Muziek van een verzamel-CD met hits uit de jaren 70. Sweet 70, speciaal gedraaid voor alle mensen in Dalfsen om hun nieuw leuzen. Dedersvaart Ballenbrug.

En ook speciaal gedraaid voor alle medewerkers en medeversterkers van dit radiostation. Alle jocks, mensen van de techniek. Die het indirect allemaal weer mogelijk maken dat dit programma gestreamd kan worden. Draai mijn plaatjes onder het genot van mijn eigen bakkie bakkie. Helemaal op sterkte. Vol van smaak. En we gaan langzaam maar zeker richting de lunch. Het is inmiddels bijna 11:30. RTV 4, Brinkies Kickstarts, donderdag 17 september 2026. Het is vandaag de verjaardag van Dieter Jansen, dat is een Nederlandse acteur. Hij is 57 jaar geworden. Anastasia, een zangeres uit Amerika, had een aantal hits in de jaren 80 en 90. 58 jaar, Koen Wouters viert zijn verjaardag, dat is de man van Clouseau. Uit België. 59 jaar. Ik heb Ellie Lust nog op mijn lijstje staan. Dat is een tv-persoonlijkheid. 60 jaar geworden vandaag. Damon Hill. Is een Engelse autocoureur. 66 jaar. Bas van Toor. Bassie en Adriaan. 91 jaar. Sander de Heer. Dat is een oud DJ. Doet van alles en nog wat tegenwoordig. En geniet, naar ik aanneem, van zijn pensioen. Heb jij nog iets te vieren? Laat ze maar doorkomen. 06422-300-39. 06422-300-39. Verdwaalde Piratenplaats.

Ja, dames en heren, het was tevens een vleugje country. I kiss you here to pleather. Dat zal een behoorlijke aanvaring geweest zijn. Theo Diepenbrock en Oh Darlin als de verdwaalde piratenplaat gedraaid vandaag. Volgende plaat even speciaal voor Riet Benjamins.

weet natuurlijk niet of dit ouderwetse Cat Sound is, maar goed. Het klinkt wel lekker zomers, dat zeker. En ik moet even twee vaste luisteraars begroeten. Jessie en Balto, die luisteren mee in Hengelo. Twee hondjes die op visite zijn bij Marion.

dames en heren. Er is heel wat werk ingestoken door de heren Bolland en Bolland. Uit Holland en Holland. Rob en Ferdy. Het waren de producers van deze plaat jaren geleden. Status Quo and You're in the Army Now.

Ja, dames en heren, ik zit een beetje in het rode op de mengtafel. Oh jee, als Gerrit dit zou zien. Ja. Gerrit van Braak uit Harderwerk. Maar goed, een goede schipper dat gaat ook door de Rode Zee natuurlijk. Hè? Even wat meer gas gegeven, mooie plaats. Met gevoel gezongen. En een van de meest vrouwvriendelijke platen van de laatste jaren. Zeker weten, Ed Sheeran en Perfect draaiden we.

goed, ik kreeg een reactie vanuit Bijlen in het mooie Drenteland. John die luistert mee, ik zeg dankjewel tegen John, dat is een radioman. En ook Henry en Annie Hendricks hebben gereageerd. En er kwam nog een reactie uit Nieuw-Leuzen. Van Jen Brasjen. Dat was vroeger, jaren geleden dus, een grote naam als het gaat om piratenmuziek. En ik denk regelmatig terug in die goede oude tijd. Ik weet nou dat Marcel Junior Brinkman ooit begon met het tv-team. Dat is al wat jaren geleden. De eerste uitzendingen, maar liefst op de telefoon per sms. 2000 reacties per dag. Kijk, zo kan het ook. En dat ging natuurlijk veelal om de spanning en de sensatie. Dingen doen die niet mogen, zeg maar, hè? Dan krijg je dat. Ik had zojuist muziek van de Pipkins, Gimme That Thing, en daarvoor zat Vader Bram. Hoera, red ik het net. Eén applausje voor dit hele fijne kabinet. We zijn druk bezig. Langsgedraaide plaat op deze donderdag de 17e september. Ik bedank bij deze en iedereen voor het luisteren naar Brinkies Kickstarts. Kanalen van RTV4. Het was me allemaal zeer aangenaam. Ik laat de muziek uitlopen tot 12 uur. En ik zie je heel graag terug aan het spiegeltje aanstaande dinsdag. Dus na het weekend. En veel plezier met mijn collega's. Goed weekend. Oh.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Dit is RTV 4.
9: Het Mazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook. Sinds gisteren zijn 2 rijstroken dicht nadat scheuren waren ontdekt in de hoofddragers van de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn plannen. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. Het weer bewolkt en er trekken buien over bij een graad of 18.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu.

0: aanmatingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Hè?

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu. RTV 4.

dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen, je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: FM, DAB+, en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast. Zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhemd.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.
9: Ja hoor, ook dat nog.
10: Oeh, Hoekman.
9: Ja. Het zal toch niet waar zijn?
10: Nou.
9: Veel sterkte dan maar.

0: het is wel heerlijke muziek om naar te luisteren, toch?
1: Hè?
0: Ja,
1: echt wel.
0: En zeker op een donderdagmiddag als deze natuurlijk, hè, tussen 2 en 4. Het programma voor jou waar je heerlijk bij kunt werken. Ja.
2: Goedemiddag. Met Gert-Jan
0: Hoekman. Oprecht een hele goede middag en welkom bij Schijven voor Bedrijven. Wij gaan hier lekker heerlijke twee uurtjes ervan maken om heerlijk bij te kunnen werken. Het is weer een bron van energie wat je krijgt te horen. Dus weer even dat je het weet natuurlijk, hè.
3: Daar gaan we weer.
0: Ja.
3: Muziek voor jou in Schijven voor Bedrijven.
0: Nou, heel goed gezegd, meisje. Jij mag blijven, zeg maar. Hey, gaan we leuke dingen doen. Onder andere hebben we weer de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen in het tweede gedeelte van Schijven voor Bedrijven. Dat is zo'n beetje 4:15. We hebben natuurlijk ook nog de Schijven voor Bedrijven plaat. En dat is om 3:15. Ja, zeker. En straks 4:15 hebben we een hele mooie top-off knallen weg te draaien. En daar moet je gewoon bij zijn natuurlijk, hè. Dat is vaak een plaatje uit de jaren 70 of de jaren 80. En we hebben natuurlijk ook nog, ja, en dat doen we in de tweede uur. Zo'n beetje 3:50 beginnen we ermee. 3:50 ongeveer. Hebben we de foute 4. 4 plaatjes die, zeg maar, in jouw ogen helemaal verkeerd klinken, zeg maar. Of je wel in je oren, zeg maar. Hey, we gaan even kijken naar Earth, Wind and Fire. Zeker weten, in 1981 had ze Earth, Wind & Fire een hele mooie. En dat heette Let's Groove. En je mag meebleren eventueel. En je kan er zo lekker op werken. Het is weer een bron van energie vandaag op de radio. Een hele goede middag.

0: was best wel een leuke combinatie, Robin Schulz en Wes natuurlijk, hè? Ja, zeker weten.
1: Het is tijd voor een topopknaller. In schijven voor bedrijven.
0: Zo is dat. Het is alweer kwart over geweest. Dat betekent dat we weer een hele mooie topopknaller voor de weg mogen draaien. Ja, ja. We gaan dit keer helemaal naar 1974. Je weet, de topopknallers komen uit de jaren 70 en jaren 80. In het hit verleden, zeg maar, hadden we topop op tv en op de radio. En dat willen we zo af en toe een beetje terugblikken in het kader van topopknallers. Het is weer een tijdje verder natuurlijk. Hè. Mocht je voor het eerst zitten mee te luisteren, dan denk je ook van, hé, hey, wat dat nou? Zeker de jongeren onder ons, hè. Ja, die kennen dat helemaal niet, joh. Nee, joh. Echt niet. Maar goed, misschien ook wel hoor. Ja, want ja, als je op YouTube topop intikt, dan zie je alle klassiekers weer voorbij komen. Uit de jaren 70 en de jaren 80. Fantastisch toch? Hey, maar nu hebben we een hele mooie. En dat is echt niet mis hoor. Want we hebben hier namelijk Gerard Cox voor u op de draaitafel liggen. Ja, want Gerard Cox had in 1974, want zover was ik eigenlijk geweest met mijn vrouw. Hadden in 1974 een hele mooie grote hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, we hebben vandaag weer verschillende platen binnengekregen. Niet alleen voor de topopknallers, maar ook voor andere items. Ik zeg je bij deze dan maar weer onze hartelijke dank. En doen we even met een applaus vanuit de studio. Ja hoor!

Dat is weer een goede combinatie van Gaigo en Donna Summer in 2020. Wat een hit toen de tijd, hè? Hot Stuff. Je luistert naar Schijven voor Bedrijven. Je weet het, op de donderdag tussen 2 en 4 voor jou hier op RTV 4 Radio. Hey, we gaan even een klein feestje bouwen met elkaar. Zullen we dat even doen? Met de hele bal Hollands en feestachtig.

Ze deden het lekker toen hoor. Met feestachtig goed, zeg maar. Nou, zo heet dan ook die titel van de plaat. Feestachtig goed medley. En we gaan er even uit voor met Madness. En ze hebben het over de Baggy Trousers.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat met de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Gert-Jan Hoekman. RTV 4.

0: op het werk, thuis of in de auto. Schrijven voor bedrijven.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: de temperatuur wel lekker is natuurlijk. Dan is het altijd fijn natuurlijk. Zeker als je op vakantie daar naartoe gaat natuurlijk. Hè. En de Venka Boys waren dat. En We're Going to Ibiza. Groot hit geweest in 1999. Daarvoor hadden we Kayak nog. Hè. Groot hit in 1975 met Change for the Lifetime.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. Net dat beetje meer radio.
0: Nou, ik wil het niet over de politiek hebben, maar normaal zingt er wel over. Nou, ik hoop dat je er wel aan hebt, hoor. Ja.

0: dan hoor ik je denken, ja, de meningen zijn weer verschillend. Ja, tuurlijk. Maar goed, dat is ook weer politiek natuurlijk. Hè. Het Normaal zong erover en dat was een hitje uit 1984 alweer. Goed, zijn we al toe aan de Schijven voor Bedrijven praten. Om kwart voor drie altijd in dit programma van Schijven voor Bedrijven. Een beetje uptempo plaatje. En die mag je altijd insturen, zulke platen natuurlijk. Hè. Ook bij andere items mag je ze gewoon insturen. En zet dan er wel even bij voor welke item het is. Nou, voor deze hebben we ook weer een leuke binnen gekregen voor de Schijven voor Bedrijven plaat. Het is een hele mooie uit 1992. Boesong, ken je dat nog? Basong of Basong? Met OSS Josephine uit 1992.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijven plaat van deze week.

0: Een verrukkelijke sensatie uit Engeland, hè? Coldplay. And every teardrops is a waterfall. Ja. Wat een hit uit 2011 alweer, hè? En daarvoor hadden we Same Old Song uit 78 en 1978 laten we staan. Van Pussycat. De dames, zeg maar, en de heren uit Limburg, hè? Hey, we gaan er even uit voor het nieuws zometeen. We gaan eerst even luisteren naar ILO. Electric Light Orchestra, voor de mensen die het even niet meer hebben begrepen waarschijnlijk. Ze hadden in 81 een grote hit met Hold On Tight.
1: Schrijvend voor bedrijven. Gert-Jan Hoekman. Draait de plaatjes op vrolijke wijze. RTV 4.
0: Blijf er lekker bij. Zometeen na het nieuws krijg je nog veel meer leuke dingen te horen. En leuke

0: 5 voor bedrijven.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
10: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
11: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.
12: Ook in dit uur muziek van toen en nu in Schijven voor Bedrijven.

0: Collective was het uit 1993 met The Key, The Secret. Kun je zo'n leuk liedje over maken? Is dat toch weer grappig, hè?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je radio swing.
0: Zeker weten, tot 4 uur.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Absoluut. Het is weer een bron van energie waar je lekker bij kunt werken. Misschien zit je ook lekker te luisteren op het werk. Ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Misschien heb je de hele dag wel de pen in de hand. Of je de hele tijd te tikken op zo'n bord. Voor de pc, zeg maar. Of je bent echt flink met de handen bezig om leuke dingen te maken. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Of je hebt een heel groot stuur in de hand. Je bent misschien vrachtwagenchauffeur, postbezorger of noem maar op. Ja, dat kan allemaal. Misschien zit je lekker mee te luisteren. Een doppie in de oren. Lekker geluidsdoppie en waar je lekker mee kunt luisteren. Ach, hele man. Lekker genieten met elkaar op het werk eventueel. En wij draaien dus speciaal op de muziek, want daar zit weer een bron van energie in, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Nou, zometeen hebben we om 15:15 hebben we de platen. Dat is vooral met Bart van Leeuwen. Hij schuift aan. Gaat een mooi verhaal vertellen. Uit een bepaald jaar. Dat zal ik straks even vertellen. En dan mag jij raden uit wat voor platen er schoot in het verhaal van Bart. Zometeen. En we hebben de foto 4 nog. Straks om 15:15 zo'n beetje. Ik zou zeggen, gewoon lekker blijven hangen.

0: Ik heb er heel veel mensen op zien zitten te swingen op deze plaat. Echt wel, de Ritchie Family was het. En de best disco in town. Het is weer zover, mensen. De foto 4. Ook voor dit item kun je natuurlijk ook leuke plaatjes insturen. Nou ja, wat is leuk. In ieder geval, zeg maar, fotoplaatjes. En die mag je insturen op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Ook voor de andere items. gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan zie ik het wel. Absoluut. Nou, nu ook weer leuke vier. Nou ja, wat is leuk. Zeg maar fout. Boney M, Diana Ross, Donnie en Frans Duits. En we hebben ook nog Basement Jacks, mensen. Dus ik zou zeggen, lekker luisteren naar de Foute 4 hier op RTV 4 Radio.
1: De Foute 4 op RTV 4.
2: RTV 4.
3: Do you want a bump?

0: Jackson. Wat lekker. Ha. En de Red Alert. Dat was een Britse DJ. Hij maakte zijn muziek, zeg maar, kenmerken door de funky bassen. Salsa rhythms en de house lijntjes, weet je wel. Fijne vocals en natuurlijk heel veel humor. Wat je krijgt te horen in deze plaat. Was wel lekker hoor. Baseman Jags. En dat allemaal in die mooie lijst van de... Van de foto's 4 die we binnen hebben gekregen. Onze hartelijke dank, mensen. Echt wel, hoor. Ja, dat doen we het allemaal weer voor natuurlijk. Gewoon insturen die foto 4. Als jij ook foto 4 plaat weet zeg maar, te vinden in jouw collectie... dan mag je dat gewoon even doorsturen natuurlijk. Op getjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. Je hebt geluisterd naar Baseman Jacks zo net. En we hadden ook nog even natuurlijk die hele mooie van Frans-Duits, hè. Frans-Duits? Nee. Donnie en Frans-Duits met Frans-Duits. Ja, niet in de war komen we hier, man. Nee. Diana Ross kwam voorbij met My Old Piano. En we hadden ook nog Bonnie M met Do You Wanna Bump. Dat was ook lekker, hè. En we hadden natuurlijk... ja, dat waren ze een beetje, hè. De fouten, ja. Hey mensen. Gewoon insturen, de foto. En dan krijg ik ze vanzelf wel te zien. En dan draaien we ze graag voor je weg. Zo'n beetje 3:10 in dit... of 3 in dit programma van Schrijven voor Bedrijven, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Zeg hem maar.
1: Nu is het tijd voor herfstmuziek.
2: Met Schrijven voor Bedrijven.
0: Zo is dat. Hey, een leuke van de Racy. Een Britse popgroepje wat een lekker deed in de jaren 70. En je kon er zo lekker op meeswingen toen de tijd in de discotheek, hè? Ook met deze, Some Girls.

toen de tijd, hè? Ja, Lonnie kon er niet zoveel mee. Toen dacht van Racy van, nou, weet je wat, dan maak ik gewoon deze plaat wel even. Dan komt het allemaal dikkie voor elkaar, volgens mij. Nou, ze hebben er een klein hitje mee behaald in 1979, mensen. Hey, binnenkort hebben we Rocktober, dus de hele maand oktober, hebben we tussen 2 en 4 op dit radiostation RTV4. Gewoon heerlijke, ja, rockmuziek, zeg maar. Wel, dan wel bekende muziek, in ieder geval top 40 muziek. Rocktober, onthouden we het even, tussen 2 en 4 de hele maand oktober. Ja, Rocktober, zeg het voort. En wie weet kom je deze ook nog wel tegen. Uriah Heep en Easy Livin'.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Gek

De Nederlandse happy hardcore groepje was dat toen de tijd in de jaren 90, hè? Critical Mars. Mars en Burning Love. Daarvoor hadden we trouwens Uriah Heep, hè? Met Easy Living, was ook leuk. Ken je deze nog? Brian Ferry met Price of Love.

Brian Ferry in The Price of Love in 1976 kwam die. Zometeen hebben we nog weer een kwart voor. Hebben we natuurlijk die hele mooie. Ja, de platen zijn vooral met Bart van Leeuwen. We gaan dan naar 1986 om de plaat te raden. Dus uit het verhaal zeg maar, van Bart van Leeuwen straks om kwart voor. Maar eerst gaan we even optellen of aftellen tot die tijd misschien. Met Catherine Varie. Die had in 1976 een bijzonder plaatje. Kun je tellen? Ik zou zeggen, gewoon meetellen.

0: Zowel zelfs de tweede plaats in het Eurovisie Songfestival toen de tijd in 1976. Catherine Ferry was het met Un de Trois. Zo, zijn we toe aan de plaat en zijn verhaal. Bart van Leeuwen is aangeschoven, gaat een heel mooi verhaal vertellen. En dat verhaal komt namelijk uit 1986. En in dit verhaal schoot namelijk een hele mooie plaat. Nou, ik hoop dat je eraan meedoet. Lekker voor jezelf, misschien met je collega's. Geen telefoontje er even bij, geen telefoon, geen mobiele. En dan kun je lekker meespelen. Gewoon proberen te achterhalen welke plaat er nou precies schuilt in het verhaal van Bart. Nou, ik zou zeggen, Bart, ben je er klaar voor? Dan gaan we weer.
1: La-da-di-da-di-da-di-da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Vlug, je moet opschieten. Je moet ervoor zorgen dat jij en de kinderen snel in veiligheid worden gebracht. Verstop ze maar in de kelder, want daar is het veilig. Je moet wel snel zijn, want ze zijn al in de buurt. Het gevecht zal binnen de kortste keren ook in onze straten losbarsten. En dan is het maar beter om op een veilige plek te zitten. En geloof maar niet wat ze van hoger hand tegen je zeggen. De staat en de kerk willen ons laten geloven dat er niks aan de hand is en dat we rustig kunnen gaan slapen. Nou, laat ze maar praten. En ik kan het weten. Ik heb immers directe orders van ons eigen commando gekregen. Ze zorgen goed voor ons. En dankzij hen kunnen we ons verdedigen tegen de gevaren van buitenaf. De wapens en munitie liggen op hun plek, vlak naast de deur in de gang. Je weet het, hè? Alleen gebruiken bij noodgevallen. Maar dat noodgeval komt nu wel heel erg dichtbij. Vergeet in dat geval maar de hulp van bovenaf, of dat nou de hemel is of de regering. Je kunt beter rekenen op onze nieuwe leiders. Die weten tenminste hoe ze deze crisis moeten aanpakken. En hopelijk komen we zo meteen als winnaars uit de strijd. Pas dan kun je weer naar buiten komen en trots met onze nieuwe vlag gaan staan zwaaien. Je vraagt je af waarom we dit moeten doen, maar dat weet je inmiddels toch, hè? Als wij nu niets doen, zullen onze zonen en dochters ons later beschuldigen van het feit dat wij niks deden toen er iets gedaan moest worden. Dan zullen ze zelf de wapens in handen nemen en dat kunnen we ons niet veroorloven. Ga dus alsjeblieft met me mee in de strijd. Ook al zullen we voorzichtig moeten doen. Er zijn namelijk veel mensen tegen ons. En daarom moeten we stiekem het verzet opzoeken en als een dief in de nacht wegsluipen. Op weg naar ons grote ideaal.

Hopelijk heb je het, de plaat al kunnen raden uit het verhaal van Bart. Bart, bedankt voor het verhaal trouwens. En ja, en mocht je het nog niet weten, dan draai ik altijd de plaat er even achteraan. En mocht je dat nog niet weten, dan moet ik het tot de dag maar even weer vertellen natuurlijk. Hè. Het was Mike and the Mechanics en Sirens Running uit 1986. Voor degenen die het hebben geraden, zeg maar, ga ik toch even, even iemand weer feliciteren. Nou, iemand, degene die het heeft geraden in ieder geval. Ja. Zo is dat. Blijf er lekker bij, want we draaien ze speciaal voor jou natuurlijk hier in Schijven voor Bedrijven. Ja, waar je ook aan het werk bent, mensen. Elke donderdag weer tussen 2 en 4. Dit is Henrique.

Op 5 juli 2008 hadden jullie er nog nummer 1 hit mee. Enrique Iglesias. Ja. Een zoon van, zeg maar, hè. En dat had een hele mooie, hè. Can you hear me? Jazeker, kan ik je horen. Anders was ik hartstikke dood geweest, volgens mij, toch? Lekker door met Boskijks en The Little Shuffle.

0: Uit 1977 deze van Bas Skeeks. Wat lekker mannen. Heerlijke muziek. We waren helaas.
1: Ja.
0: Zo gaat dat. Overal komt het eind dan natuurlijk. Hè. Ook in dit geval natuurlijk hier in Schijf voor Bedrijven. Hey, ik ga jullie bedanken weer voor het luisteren. En zeker ook voor de mensen die de plaatjes hebben ingestuurd. Onze hartelijke dank. Hè. Hey, volgende week donderdag ben ik weer tussen 2 en 4 van jou hier op RTV 4. Met natuurlijk al die leuke items en natuurlijk en de bron van energie aan muziekmensen. Hey, zaterdagmorgen ben ik er weer tussen 8 en 9. Heel vroeg, maar goed, ben jij een vroege vogel, dan kun je lekker meeluisteren op, ja, op jouw frequentie, waar jij natuurlijk altijd op luistert natuurlijk. Hè. Hey, tot dan, of anders weer tot donderdag tussen 2 en 4 in Schijven voor Bedrijven. We gaan eruit met Elton John en I'm Still Standing. Goedemiddag.
2: Schijven voor Bedrijven.

0: meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, die uitspraak klopt wel, hè. Na regen komt zonneschijn. Nou, gelukkig maar, want zon, dat is beter en beter. Even kijken of het ook beter is op het verkeer. Eventjes kijken naar 3 files op dit moment. We beginnen op de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid, 5 kilometer en 6 minuten. Dan tussen Kampen Zuid en Kampen Noord, 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste, die is gemeld op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Zuid. Even kijken, 8 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Die flitser staat daar best wel vaak trouwens. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 212,9.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl.

Dit is dan het levende bewijs. Ella Langley hoor je en Choose in Texas. Een hele goede middag. Je luistert weer naar Onderweg met Kelvin. Hey, en misschien heb je wel een hele drukke dag gehad, door je even hebt gemist wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. Dat je even hebt afgezonderd van alles. Nou, ik heb heel goed nieuws. Zometeen ga ik je helemaal bijpraten. En ik hoop eigenlijk dat je best wel een hele fijne dag hebt gehad. Dat je gewoon een leuke dag hebt gehad op je werk, misschien wel op school. Of dat je iets mee hebt gemaakt dat je denkt, oh ja, dat is tof. Dat is echt wel heel erg tof. Nou ja, weet je, dan hoop ik dat in ieder geval. En ondanks dat vieze, natte weer van vandaag, hoop ik dat van harte. En dit is een nummer dat er wel bij past, hoor. Heerlijk. Ik heb het over Stereophonics. En have a nice day hierbij.

0: RTV 4 met Arctic Monkeys. Ja, en wat is er toch allemaal vandaag in het nieuws gebeurd? Je krijgt van mij een uitgebreid overzicht. Ja, vorige week hoorde je dat ook in de show. Namelijk het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Meldt dat er in Nederland een vierde dode is gevallen naar besmetting met het West-Nijl-virus. Het gaat om een persoon die al ziek was en besmet raakte door bloedtransfusie. En geen brandalarm of sprinklers of geblokkeerde vluchtroutes. Het ziekenhuis in de Pakistanse stad Islamabad, waar vorige maand 14 baby's omkwamen bij een grote brand, had de meest basale brandveiligheidsmaatregelen niet op orde. Dat blijkt uit de overheidsrapport naar de brand. Ja, tenminste, ik wist het ook niet tot kort. Ja, misschien niet echt handig, maar het schijnt dat het gewoon echt wettelijk verplicht is om in elk huis een rookmelder te hebben. Nou, bij mij gaat die wel heel vaak af. Dus wat dat betreft, die doet het perfect. En tot slot, Duitsland gaat op verschillende snelwegen geen grenscontroles meer uitvoeren op een vaste plek. De controles worden anders georganiseerd om dat overlast voor inwoners en het grensverkeer te beperken. Het gaat onder meer om de controles bij de Nederlandse wegen, de A12, de A7 en de A37.
1: RTV 4,

Langste file staat op dit moment op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte. 3 kilometer en 12 minuten vertraging. Zometeen krijg je van mij een uitgebreid overzicht van de situatie op de weg. En binnen nu in een paar minuten hoor je ook in het streeknieuws nieuws over kano's. Nee, dan bedoel ik niet die koeken, zeg maar, die je lekker kan eten. Dat hoor je allemaal zo meteen. En we gaan een muzikaal spelletje spelen. Dat is hartstikke leuk, absoluut. Eerst gaan we even lekker in de stemming komen met Aretha Franklin. En Thing, jazeker. Thing, thing, thing.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag krijgt geen cel, alleen tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. In Nederland heeft Avro Tros zich teruggetrokken, maar een andere omroep kan zich nog aanmelden. Het weer, morgen geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
1: Zeg, ik zit gewoon te bedenken. Moeten wij gewoon niet dat hele Songfestival gaan verbieden? Het is echt... Waar gaat dit heen? Het moet toch iets muzikaals zijn? Nou ja, goed.
2: RTV 4, streeknieuws.
1: Ja, het moet een muzikaal feestje worden, maar het is nu, ja, het is allemaal wel heel erg politiek, hoor, moet ik zeggen. Nou goed. Goed, we gaan gewoon door met andere dingen, namelijk het streeknieuws. De 17 vleeswoningen die woningcorporaties Vechtal Wonen de afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen, zijn definitief klaar voor het verhuur en dus voor bewoning. De vergunning is nog niet definitief. Maar zowel Vechtal Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen op de nog altijd overgespannen woningmarkt zwaarder wegen. En de tijdelijke opvang voor nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik blijven maken van de 10 kamers in het hotel. En tenslotte kanovereniging Hardenberg Vecht viert op 26 september haar 40-jarig bestaan. De vereniging, opgericht in 1986 door een kleine groep kanoers, beschikt inmiddels over een eigen accommodatie in het Vechtpark en een wildwaterbaan aan de Overijsse Vecht. 4 leden zijn al sinds de oprichting onafgebroken aan de club verbonden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we naar de situatie op de weg. En ik kan je vertellen, het is best druk, moet ik eerlijk zeggen. We beginnen op de A35 Enschede Zwolle tussen Almelo Zuid en Wiede West. 3 kilometer en 7 minuten. Dan op de A50, dat is Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. 5 kilometer en 6 minuten. Dan op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte. 3 kilometer en 12 minuten. Dan gaan we naar de N36 om een Almelo tussen Adorp en Wierde. 3 kilometer en 3 minuten. Dan op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampersuid. 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En dan de laatste, en die is dan gemeld op de N307. En dat is Lelystad-Kamper. Tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Ja, absoluut. Zeker en vast. Nog steeds op de A50. En dat is tussen Zwolle en Apeldoorn. Tussen Vaas en Apeldoorn Noord. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 212,9.
2: Kelf

Katie Tunstall en The Other Side of the World. Zometeen is het tijd voor, jazeker, een muzikaal spelletje. Jazeker, we gaan namelijk de muziekdobbel spelen. Toch wel eigenlijk het allerleukste spelletje van de, ja, van de radio hier in de regio eigenlijk, hè, van RTV4. En bijna elk programma speelt de muziekdobbel wel. Sowieso elke maandag tot en met donderdag hoor je het. Als je meekijkt via twitch.tv/RTV4radio, kun je ook meekijken en dan kun je zien hoe wij dat spannende spel spelen. De muziekdobbel, daar is het zometeen tijd voor. Dus als je mee wil kijken, twitch.tv/RTV4radio.

het weer tijd voor de muziekdobbel. Het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Nou, het is eigenlijk heel simpel. De muziekdobbel, we gaan een dobbelsteen gooien. En ja, die heeft natuurlijk 6 kanten, hè. Dat moet je gewoon weten. Die heeft gewoon 6 kanten, zo simpel is het. En aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en ook een track. En nou goed, we dobbelen dan en draaien dan deze plaat en zetten daar ook weer een nieuw genre daarin terug. En dat is hartstikke leuk. En we gaan ze gewoon even samen overlopen, alle genres die er zijn. En we beginnen natuurlijk, zoals met nummer 1, rock, alternatief en gitaar. 1.

0: Pop Tiffany en hartstikke leuk.
1: 4.
0: Nummer 4, Classic Hits, normaal. En hoe het haat, ja. Hartstikke leuk.
1: 5.
0: En dan Dance, nummer 5, Medusa en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En nummer 6, dat is de vrije keus, Stromae en Alors on Danse. Jazeker.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, de keuze is reuze vandaag weer. En dat is hartstikke leuk. Maar goed, waar gaat hij op vallen? Dat is de volgende vraag. Gaat hij op nummer 1 vallen? Dat is rock, alternatief en gitaar. Declan McKenna en Brazil. Wordt het nummer 2 Nederlands product? Doe maar en Belle Helene. Of nummer 3 Pop Tiffany. En The Think We're Alone Now. Of toch lekker mooi Nederlands trots. Dat is ook wel fijn hoor. Dat is namelijk normaal en oeend haat. En dan op nummer 5, Dance, Medusa, Peace of Your Heart. Of nummer 6, dat is de vrije keuze. En dat is Stromae en Alors on Danse. Nou, waar gaat hij op vallen? Dat is de vraag. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio... dan zie je dat ik een dobbelsteen in de hand heb. En dat is toch best wel spannend altijd. Want ja, waar gaat hij op vallen? Nou, dat is altijd spannend. Nou, ik ga hem gewoon gooien, dat zeker. We gaan hem gooien.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Oh, heerlijk zeg. Dat is één ding wat ik kan zeggen. Dat is heerlijk. Want hij is namelijk gevallen op het nummer waar ik hem precies wil hebben. Ja, oh heerlijk. Ja, welke gaat het zijn? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Welke gaat het zijn? Hij is gevallen op... Ik kan je vertellen... Op nummer 1. Jazeker, op nummer 1. Rock, alternatief en gitaar. Declan McKenna en Brazil. En dat betekent dat je nu een nieuwe naam mag toevoegen. Maar welke moet het zijn? Laat het weten. rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En jij bepaalt wat daarvoor in de plaats komt. Hartstikke leuk. Gaan we nu luisteren naar Declan McKenna. Heerlijk. En Brazil. Heerlijk.

0: kampvuurplaatje hoor. Nou goed. Ja, dat dus. Dat einde moet er nog bij. Heerlijk. Ik wou zeggen, een lekker kampvuurplaatje. Niet geschikt voor vandaag, hoor. Want het komt echt mijn bak uit de lucht, maar wel lekker. Declan McKenna en Brazil.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, en wat komt daarvoor in de plaats? Op nummer 1, dat is namelijk rock, alternatief en gitaar. En er komen veel leuke berichten binnen. En ja, goed, je kon de suggestie laten weten via rtv4.nl/app. Dat heeft onder andere Marlon gedaan. Was een vriendin van de show, een tijdje afwezig geweest. Maar nu weer terug en dat vind ik hartstikke leuk. En zij zou heel graag de vertellies ervoor in de plaats willen zetten met de Chelsea Dagger. En ja, dat is toch wel even een lekkere rammer, hè? Klinkt ongeveer zo. Lekker bunja. Ik zet hem er zeker in de suggestie rock, alternatief en gitaar. En misschien hoor je hem volgende keer wel bij mij of bij Rick. Het zou maar zo kunnen. Hey, luister naar RTV 4 op de donderdagmiddag. Onderweg met Kelvin. En nu incognito. And don't you worry about a thing.

Weer op TV4 incognito en don't you worry about a thing. Na het nieuws van 5 uur heb ik muziek voor je van Paul Simon. En ook de nieuwe van Taylor Swift is voor je onderweg, jazeker. En je hoort een leuke reportage, jazeker. Ja, zeg maar. Nee, dat is. Je hoort namelijk een reportage over Prinsjesdag, jazeker. Want dat was natuurlijk dinsdag. Hoe en wat ga ik je allemaal vertellen? Maar eerst is dit Tracy Ullman en They Don't Know. Heerlijk. Ik ben RTV4 op de donderdagmiddag.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer, A35 Enschede Zwolle tussen Almelo West en Wiede West, 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de A50 Zwolle Arnhem tussen Heerde Zuid en Apeldoorn, 12 kilometer en 11 minuten. Dan op de N35 Zwolle Enschede tussen de Salland Twente Tunnel en Wieren, 4 kilometer en 7 minuten. Dan op de N36, dat is Almelo Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. 6 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan kijken we op de N36 om een Almelo tussen Adorp en Wieren. 4 kilometer en 5 minuten. En dan op de N50. En dat is de laatste, Emmeloord Zwolle. Dus Kampen Noord en Kampen Zuid. 4 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Op de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn Noord. Bij hectometerpaal 213,0.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
8: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Calvin.
4: Met zometeen de nieuwe van Taylor Swift. En ook de Beach Boys is voor je onderweg. Nu Paul Simon en Graceland. Heerlijk hierbij

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You hoorde hier bij RTV 4. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin. De donderdagspit wordt een stuk leuker. Ja, althans, we doen ons best. Hè? We doen ons best. Hey, zometeen hoor je een reportage van onze verslaggever William. William Teerlink, die is namelijk weer op straat geweest. Met een prangende vraag aan mensen. En het gaat over Prinsjesdag. Hoe het allemaal klinkt, dat hoor je zo meteen. En ook muziek van de Bee Gees is voor je onderweg. En nu de Beach Boys en Sloop Zombie.

0: Heerlijk, Bee Gees en I Start a Joke. Gisteren is onze verslaggever William Teerlink de straat op geweest over Prinsjesdag. Dat was natuurlijk dinsdag. En nou ja, goed, hij ging op pad met de vraag, ja, wat vond je eigenlijk van de ontregeling en de sabotage op het spoor? Want dat was ook wel even een dingetje.
1: Ik vind dat veel te ver gaan. Ja. Dat vind ik echt veel te ver gaan.
2: Demonstreren, oké, maar...
1: Ja, maar dit niet. Dit gaat in mijn ogen veel te ver. Je moet, dan ben je een station gepasseerd.
3: Ja, was het alleen de boeren? Daar heb ik ook mijn twijfels over. Ja, ik wist dat ze gingen actie voeren. Overal op Facebook zag je het. Maar voor de rest, ik denk, ja, het is nodig voor hun. Hun voelen het genoodzaakt. Ik ben het wel mee eens dat ze het doen. Maar ja, de manier waarop, nee.
2: Ja. Hoe ver mogen ze en kunnen ze gaan, hè? Is er sprake van ontwrichting van de samenleving?
3: Ja, de sabotage heeft iedereen gezien, volgens mij, met de treinen. Dus ja.
2: Alleen is het nog niet helemaal duidelijk wie daarachter zit.
3: Ja, dat dus. Okay. Maar ik denk, ik vermoed dat de boeren wel wat vanaf weten, maar is het goed? Nee.
2: Heb je nog naar de toespraak van de koning gekeken of geluisterd gisteren?
1: Nee, heb ik niet naar gekeken. Helaas niet, ik moest werken.
2: Oké, heb je nog wat meegekregen van de boodschap?
1: Ik heb begrepen dat...

0: Maar aan de andere kant, dus we moeten het wel met z'n allen doen. En kijk, de polderpolitiek, of dat nog allemaal wel zo van deze tijd is, dat weet ik niet. We moeten wel met elkaar praten. Maar we moeten het wel ook oogpunt houden voor een ander. Ja. Hè, en niet alleen maar voor onszelf uit kunnen gaan.
1: Dat was ook, want de koning zijn, geloof ik.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik heb wat gelezen in het nieuws. Lastenverlichting, hè? Dat zeggen ze. Het moet allemaal beter worden. Nou, ik moet het nog zien.
1: Twijfels?
2: Ja, vooral voor de ouderen.
1: Oké, okay. En voor jezelf?
2: Ja, ik heb het nu goed. Ik kan alles betalen. Ik heb wel het samen wel over. In ieder geval ik en mijn vriendin. Ja, zolang je het kunt betalen is prima.
1: Meer belasting, geloof ik, voor de werkenden.
2: Ja. Ontkom je eraan? Nee. Denk het niet.
1: Toespraak al bij al. Positief, negatief, neutraal?
2: Ja, een beetje van beide.
3: Er zal wel wat moeten gebeuren, maar hoe ze het momenteel allemaal aan het doen zijn, ben ik het totaal niet mee eens.
4: Ja, ze hebben wel heel goede dingen. Ik hoop alleen dat ze, hoe heet dat, dat het stikstofklimaat dat het opgelost wordt. Want dat zijn toch wel best belangrijke dingen. Ja. En verder de speech vond ik wel goed.
5: De toespraak was goed. Ja, zeker. Dus zoals de koning het altijd doet, dat is het vertrouwde is er en dat is mooi.
1: Ja, je weet wat er leeft in de samenleving. Ja. Het is een koninkrijk, zeg maar.
5: Ja, dat klopt. En dat vind ik heel belangrijk en is ook heel fijn. Maar om nu de partijen bij elkaar te krijgen, dat wordt heel moeilijk. Want ieder houdt zijn eigen eindje vast en ze willen niet toegeven.
1: En is dan politiek, maar er zijn maatregelen aangekondigd. Wat vond u van, of vindt u van die maatregelen?
5: Welke bedoelt u?
1: Ja, bijvoorbeeld belastingverhoging of werken.
5: Ja, het moet ergens wegkomen. En ja, ze moeten een keuze maken waar het wegkomt. Dus we moeten meer investeren in defensie.
1: Ja, precies, meer betalen voor defensie.
5: Ja, meer betalen voor defensie. En dat moet ergens wegkomen. Ja, en dan moeten de partijen het eens worden waar het weggehaald wordt. Dus,
6: gewoon dat er weer... Gewoon veel te veel geld overal bij opkomt. Wij moeten gewoon al harder werken voor alles. En voor andere landen gaat gewoon veel te veel geld heen. En ze denken niet aan de hardwerkende Nederlander. Dat is één ding. Niks is positief op dit moment. Als ik al zie wat ze met de energie doen. Dat het zoveel over de kop gaat en dat het zoveel kost. Dat is toch niet te doen.
7: Je hoorde een verslag van verslaggever William Teerlink over Prinsjesdag. Ja, de meningen waren wel verschillend. En dat is ook wel mooi dat we in een land leven waarin alle meningen er zijn. Links, rechts... Alles kan, zeg maar. Minuut 3 A's en 1 met de boom.

1 met de bomen. Hoor je bij RTV 4. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. Allemaal voor je onderweg. En ook gaan we een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. Want die zijn er zeker aan vast. In Antwerpen, Brussel, overal. In België. Dat is voor zometeen. Ongelooflijk. Maar nu Helen Shapiro en Walking Back to Happiness.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen voor kinderen tot 15 jaar. Unilever heeft verzorgingsmerk Zwitsal verkocht aan Royal Sanders, bekend van merken als het Melkmeisje van Gils en Odorex. Hoeveel geld ervoor is betaald, is niet bekendgemaakt. Ierland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat definitief afhaakt voor de komende editie. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt dan geregeld de zon bij een graad of 19.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Gaan we kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. Een fietser raakte vanmiddag gewond bij een aanrijding met een politiemotor. Het ongeval gebeurde op de Hanselaan in Zwolle en de toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. En de tijdelijke opvang voor nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik blijven maken van 10 kamers in het hotel. En tot slot, in Overijssel zijn er ongeveer de helft van circa 28.000 aanvragen voor nieuwe of zwaardere kleine aansluitingen op het stroomnet plaats. Dat maakt de netbeheerder Enexis bekend. Voor krap 14.000 aanvragen is er plek op het stroomnet en de andere aanvragen krijgen voorlopig geen stroomaansluiting. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal en dan kijken we even naar de situatie op de weg. En dat is ook best veel hoor, ongelooflijk. Begin op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen. 4 kilometer en 5 minuten. Dan op de A50 en dat is Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn. 6 kilometer en 7 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West. 3 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 7 minuten. Dan de N307, dat is Lelystad-Kampen tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. 2 kilometer en 5 minuten. En dan de laatste die is gemeld op de N765 staat erbij Ramspolbrug IJsselmuiden tussen Sylvana IJsselmuiden. Tussen de Friesenweg en Grafhorst 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Jazeker, op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 213,0.
1: Kelvin Punter. RTV.

0: Proclaimers. Wat een goed liedje zeg. Ongelooflijk. A Letter from America. Allee mannetjes, heb je een valies al ingepakt?
1: FTV 4.
2: Onderweg met Kelvin.
0: Daar is het weer tijd voor. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madammen. En elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En vandaag is dat Niels de Stadsbader. Toch wel een ongelofelijke BV'er. Speelt in veel series mee. Zingt veel. Heeft veel leuke nummers ook. En is terug met nieuwe muziek. Gisteren kwam zijn nieuwe nummer uit. Het nummer heet Snelweg. Naar 7 uur ga ik ook snel weg hier, maar het is weer een heel ander verhaal. Het is een echte Niels de Stadsbader nummer. Het is vrolijk, het klinkt lekker in het gehoor. En vaak gaan die nummers ook over liefde en dat je van iemand houdt en dat je heel veel wil met diegene en zo. Maar Snelweg is ook zo'n lekker nummer. En ja, mocht je nou in de auto zitten nog vanavond, dan is dit wel een lekker liedje om het er zomaar te zeggen. De Vlaamse plaat van vandaag is voor Niels de Stadsbader. Dit is Snelweg.

en Moonbro. Hoor hier bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. Zometeen is het tijd voor, jazeker, de 4 van vandaag. Vanaf nu hoor je elke werkdag, elke maandag tot met donderdag om 6 uur de 4 populairste platen van dit moment. Ja, en dat is altijd de vraag. Is de nummer 1 nog hetzelfde of komt er een nieuwe nummer 1? Het antwoord krijg je allemaal na 6 uur. En dat is dan toch hartstikke leuk. Tot die tijd, Nick en Simon. En zoveel te geven.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend, meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
11: Dit is RTV 4.
12: Onderweg met Calvin.
13: Ja, en ik kan je vertellen dat we vandaag in de 4 van vandaag een nieuwe nummer 1 hebben. Jazeker. We beginnen op nummer 4. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
11: RTV 4.
12: 4.

met Kelvin. En je hoorde op nummer 4 in de 4 van vandaag Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En gisteren in de show van Rick Maliepaard onderweg met Rick stond Teddy Swims op nummer 1. En dan kan je al raden dat we vandaag in de 4 van vandaag een nieuwe nummer 1 hebben. Wordt de nummer 1 van vandaag Stella Lefty Busted? Of wordt het toch weer Shakira en Burna Boy en Die Die? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Het antwoord krijg je zo meteen. En goed, laten we vooral even verder gaan naar de nummer 3 van de 4 van vandaag. En daar vinden we de Bosa. Jazeker, heerlijk op nummer 3.

0: De nummer 2 van vandaag. Stella, Lefty en Basten in de 4 van vandaag. En dan is het nu tijd voor de nummer 1 van vandaag. Gisteren was het Teddy Swims, Mr. Know-It-All in Onderweg met Rick. En goed. We hoorden net op nummer 4 dan Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dat betekent dat we automatisch een nieuwe nummer 1 hebben. Ik kan je vertellen, het is wel lekker zomers. En dat kunnen we ook wel een klein beetje gebruiken op zo'n dag als vandaag. Het heeft echt wel geregend. Het is een leuke meid. Ziet er goed uit nog. Ook voor de leeftijd. Absoluut. Ik kan je vertellen dat dit de nummer 1 is in de 4 van vandaag.
1: 1.
0: Shakira, Burna Boy en Dai.

RTV 4 onderweg met Kelvin en Jorden Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Zometeen gaan we terug naar het jaar 2013. En dat was wel eigenlijk een beetje de tijd waarin er een rage was dat je dan muziek kon maken met cupjes. En dan moest je dan zo dan in je handen klappen ofzo. Ik ga je er alles over vertellen. Nu Snip and the Tears hier bij RTV 4.

Ik weet nog, ik zat op school en toen dit helemaal in was, ik zag iedereen dit doen. Dat je dan van die cupjes had en zo en dan moest je dan opstapelen en je kon er dan geluiden mee maken en je moest dan klappen. En ik weet nog, met dit nummer gebeurde dat, absoluut. Anna Kendrick hoorde je en Cups Pitch Perfect When I'm Gone. Ja, iedereen deed dat, hè. Dat was echt in, dat moest je heel snel doen. Ik weet, sommige mensen hadden daar een talent voor. En sommige mensen niet. Nee, dat is echt niet. Ik kon er geen bak van, echt niet. Maar goed, gelukkig kon ik andere dingen wel heel goed op school. Dat was namelijk draaien op de jaarlijkse schooldisco. Alle liedjes lekker draaien. En dat doe ik nu ook hier bij RTV4. Zometeen, onder andere, is het tijd voor het Onderweg met Kelvin Dance. Lekker stappen en lekker losgaan. Nu heb ik voor je...

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. De afgelopen maanden werden daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het virus niet gevaarlijk. De Europese Commissie wil dat kinderen nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel waar vandaag de details van bekend zijn gemaakt. Ook komt er een verbod op verslavende games en eindeloos doorscrollen. Het weer, nu nog buien, maar vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld bij 19 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er in de regio gebeurt. En daarvoor is het namelijk het streeknieuws. De 17 flexwoningen die woningcorporatie Vecht Wonen de afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen zijn klaar voor verhuur en dus voor bewoning. De vergunning is nog niet definitief, maar zowel Vecht Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen en het op tijd overspannen woningmarkt zwaarder wegen. En de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november dit jaar gebruik blijven maken van 10 kamers in het hotel. En tot slot, kanovereniging Hardenberg Vecht viert op 26 september haar 40-jarig bestaande vereniging, opgericht in 1986 door een kleine groep kanoers, beschikt inmiddels over een eigen accommodatie in het Vechtpark en de Wildwaterbaan aan de Overijsselse Vecht. 4 leden zijn al sinds de oprichting onafgebroken aan de club verbonden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Kelvin Punter.
2: RTV4. Goed, seriositeit hebben we net gehad en nu is het tijd om even lekker te stampen. En dat doen we natuurlijk met het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Met zometeen Loud Luxury, ook nog Klaas is voor je onderweg. En dit is David Puets en The One in de Vistar Remix.

Spandau Ballet. We kennen natuurlijk allemaal Gold, maar dit is alweer in de 2012 uitvoering. En die hoorde je dus hier bij RTV4 in het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Met zometeen toch wel de soundtrack van de film Verliefd op Ibiza, al uit 2013 alweer. We gaan echt wel een beetje terug naar 2013, merk je wel een klein beetje. Maar goed, dat is sowieso hartstikke leuk. Nu Mason Runway en dan gaan we dan terug naar 2010 alweer. Nou, dat is toch leuk.

hoorde Mason en Runaway uit 2010. Onderweg met Kelvin zit er weer op, net als het dance half uurtje. Maandag dan is Rick er weer met Onderweg met Rick. En ik ben er woensdag weer voor weer een nieuwe Onderweg met Kelvin. De laatste week van september alweer. Jeetje man, gewoon bijna snel man. Nog even, nou ik zeg de laatste week, de ene laatste week. Ik moet ook weer niet te enthousiast worden. Maar in ieder geval, oktober is in zich. Ook wel gek hoor trouwens. Voelt heel gek. Ik wens je in ieder geval een heel goed weekend. Maak er in ieder geval een hele fijne, fijn weekend van. Doe dat vooral. Dan ga ik dat ook lekker doen. En ik spreek je gewoon woensdag weer. Woensdag vanaf 4 uur is het weer tijd voor een nieuwe Onderweg met Kelvin. Hey, maak er in ieder geval een fijn weekend van wat ik al zei. En ik zeg salut. En we gaan weer terug naar 2013 met Armin van Buuren en Waiting for the Night. En nou ja, goed, dat was de soundtrack van de film Verliefd op Ibiza. Jazeker, ook nog geweest. Leuke film trouwens, absoluut. Hey, fijne avond, fijn weekend.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
4: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
5: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
3: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: Zometeen meer.
1: De avondshow.
0: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed.

0: moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
1: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is RTV 4.
5: De avondshow.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
6: Mij maakt het persoonlijk zeer grote zorgen. De hele familie maakt het eigenlijk grote zorgen. We hebben alle paniek in Spanheim zurzeit. En ik denk dat we alle op onszelf oppassen moeten.
5: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
13: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de links- of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.